0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De recente massale oversteek van migranten uit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta is deels te wijten aan desinformatie, verspreid door netwerken van mensensmokkelaars op sociale media. Dat beweren toch de Spaanse premier Sanchez en het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Onlangs sprak het Spaanse Hoge Rechtshof een vonnis uit dat wie Spanje bereikt via de zee niet meteen mag worden teruggestuurd. Die uitspraak zou bewust verkeerd zijn uitgelegd. Tienduizenden mensen probeerden al zwemmend Ceuta te bereiken. Diverse migranten overleefden de oversteek niet. De Kennedy-fietstunnel onder de Schelde in Antwerpen is weer open. Een lek in een belangrijke waterleiding zorgde zowat de hele zondag voor zware hinder. Naar schatting is 20.000 liter water weggevloeid. De brandweer had de handen vol met het leegpompen van de tunnel. De tunnelkoker is nu weer open voor fietsers. Er zijn enkel nog problemen met de liften. Steeds meer moeders in ons land geven borstvoeding. De trend is al enige jaren merkbaar en zet zich nu duidelijk door, dat meldt het agentschap Opgroeien. Binnen de eerste 24 uur na de geboorte start bijna 84% met borstvoeding en bijna de helft van de moeders doet dat na 6 maanden nog altijd. Bij vrouwen van niet-Belgische origine lag dat cijfer al hoog. De stijging zou nu het opvallendst zijn bij moeders in kwetsbare gezinnen. In het centrum van Slowakije zijn 3 mensen omgekomen bij de crash van een vliegtuigje. Dat stortte neer in een open veld nabij een landbouwbedrijf en vloog in brand. De brandweer was snel ter plaatse, maar voor de 3 inzittenden kwam alle hulp te laat. De slachtoffers zijn 2 volwassenen en 1 kind. Het ging volgens de politie om een toeristische privévlucht. En dan nog een sprookje uit de tennis. De Russische tiener Kristina Liutova heeft het toernooi van Memphis gewonnen en dat bij haar debuut op het WTA-circuit. In de finale versloeg ze de Tsjechische Vidmanova in 3 sets. Liutova is pas 16 en is de jongste winnares van een WTA-toernooi sinds 2019. Toen lukte de Amerikaanse Coco Gauff, de huidige nummer 4 van de wereld, diezelfde stunt toen ze 15 was. In de meeste provincies code oranje voor hitte vandaag. Voldoende drinken en verkoelen is de boodschap. Pieken tot 35 graden zijn mogelijk. Aan zee draaglijke maxima tot 26 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp,

0: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
1: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
2: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
4: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel. 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
5: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
6: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
5: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be. Of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
7: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen het tweede spel aan halve prijs.
8: Good morning.

0: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: Hé, hey, kijk eens hier.
3: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
2: Dus jij weet wat te doen, hè?
3: Yep, al 47 jaar, schatkind.
2: Wat zeg je?
3: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
2: Een echte vent huurt bij Ribarent.
4: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
5: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De recente massale oversteek van migranten uit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta is deels te wijten aan desinformatie, verspreid door netwerken van mensensmokkelaars op sociale media. Dat beweren toch de Spaanse premier Sanchez en het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Onlangs sprak het Spaanse Hoge Rechtshof een vonnis uit dat wie Spanje bereikt via de zee niet meteen mag worden teruggestuurd. Die uitspraak zou bewust verkeerd zijn uitgelegd. Tienduizenden mensen probeerden al zwemmend Ceuta te bereiken. Diverse migranten overleefden de oversteek niet. De Kennedy-fietstunnel onder de Schelde in Antwerpen is weer open. Een lek in een belangrijke waterleiding zorgde zowat de hele zondag voor zware hinder. Naar schatting is 20.000 liter water weggevloeid. De brandweer had de handen vol met het leegpompen van de tunnel. De tunnelkoker is nu weer open voor fietsers. Er zijn enkel nog problemen met de liften. Steeds meer moeders in ons land geven borstvoeding. De trend is al enige jaren merkbaar en zet zich nu duidelijk door, dat meldt het agentschap Opgroeien. Binnen de eerste 24 uur na de geboorte start bijna 84% met borstvoeding en bijna de helft van de moeders doet dat na 6 maanden nog altijd. Bij vrouwen van niet-Belgische origine lag dat cijfer al hoog. De stijging zou nu het opvallendst zijn bij moeders in kwetsbare gezinnen. In het centrum van Slowakije zijn 3 mensen omgekomen bij de crash van een vliegtuigje. Dat stortte neer in een open veld nabij een landbouwbedrijf en vloog in brand. De brandweer was snel ter plaatse, maar voor de 3 inzittenden kwam alle hulp te laat. De slachtoffers zijn 2 volwassenen en een kind. Het ging volgens de politie om een toeristische privévlucht. En dan nog een sprookje uit de tennis. De Russische tiener Kristina Liutova heeft het toernooi van Memphis gewonnen en dat bij haar debuut op het WTA-circuit. In de finale versloeg ze de Tsjechische Vidmanova in 3 sets. Liutova is pas 16 en is de jongste winnares van een WTA-toernooi sinds 2019. Toen lukte de Amerikaanse Coco Gauff, de huidige nummer 4 van de wereld, diezelfde stunt toen ze 15 was. In de meeste provincies code oranje voor hitte vandaag. Voldoende drinken en verkoelen is de boodschap. Pieken tot 35 graden zijn mogelijk. Aan zee draaglijke maxima tot 26 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Ja. Goedemorgen, een beetje rekken, een beetje strekken. Het is ondertussen 7 uur.
2: From the Beverly Hills.

poepoe, ja. Goedemorgen, die wil je niet zo heel graag in de bank tegenkomen, denk ik dan. Bonnie en Clyde van Georgie FM hier op de radio. Ja, een beetje rekken en een beetje strekken zijn we er klaar voor. Ik denk het wel natuurlijk. Het is Diederik in de morgen op maandag.

0: zien? Kan je dat?
1: Kan je dat ook zien? Goedemorgen, het is maandagochtend. Hier is Zoe. Hier zijn fantastische oldies. En bijna helemaal non-stop achter elkaar. Wil je zelf ook plaatjes aanvragen? Surf dan eens aan onze website. Ga naar zoe.radio. Klik door naar verzoekjes en vraag je eigen verzoekplaatje aan. Dat wordt vanavond uitgezonden in de Zoebox.

geboortekaars die wordt aangestoken. Maar als die een beetje wind neemt, dan is het al sneller terug afgelopen natuurlijk. Hè. En dan wordt hij zo weer terug uitgeblazen. Candle in the Wind van Elton John.

0: Ja.
1: Wij langzaam maar zeker proberen om een beetje wakker te worden. Goedemorgen, zomerse muziek. Hè. Doulieu Saint-Tropez komt uit Le Gendarme de Saint-Tropez met Luc de Funès natuurlijk. Hè. Goedemorgen. Come on,

0: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zo.
1: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Caro Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
2: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel. En die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren. Maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag. Maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendeeltjens.be.
1: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-0695. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
3: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.

0: de badkamer, bijvoorbeeld in dat geval. I Who Have Nothing, 1969, Tom Jones, hier bij Diederik in de Morgen.
1: Zoo Radio. Zoo Radio. 60s Power.

the real nowhere man. Hij zit daar zomaar wat te zitten. Ja, twee mannen die praten over het werk en zegt de ene tegen de andere, ik zou graag een vulkaan zijn. Waarom, vraagt de andere. Waarop de eerste weer antwoordt, ja, dan kan ik de hele dag liggen, roken op mijn rug. En dan zeggen de mensen, kijk, hij werkt.

goedemorgen, vrolijk wakker worden met een beetje sugar en een beetje spice moeten we de dag wel kunnen doorkomen. In dat geval natuurlijk. Het is maandagochtend, goedemorgen, welkom 3 augustus met hier Joe Costa. You look

zijn in slaap gevallen op de achterbank. Wat zullen ze daar thuis van zeggen? In dat geval natuurlijk, als je zoals morgens onder de ochtend moet naar huis komen met jouw meisje en dat dan eventjes moet gaan uitleggen. Don en Phil Everly, een wake up a little Susie bij Zoo. Good.

0: vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: Ah, zie hier, we zijn er.
3: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
2: Nee, jongen. Veel beter. We zijn hier bij Rybarend.
3: Oh?
2: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
3: Echt?
2: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
3: Oh, voor ons geld in te steken.
2: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
4: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
2: Oei.
5: Rybarend Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of ribarent.be.
6: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.

vrolijk bij wakker te worden natuurlijk. Rosetta, are you better? Are you well, well, well? Ja, gaat het een beetje. Dit is Zoo, goedemorgen. Hier is Diederik in de morgen bij je nog tot aan een uur of 11. En dan straks drinken wij samen de koffie op FM in het noordoosten van Antwerpen, maar ook op DAB Plus in Groot-Antwerpen of via zoo.radio. Dit is Zoo, een goedemorgen.

0: Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De recente massale oversteek van migranten uit Marokko naar de Spaanse exclave Ceuta is deels te wijten aan desinformatie, verspreid door netwerken van mensensmokkelaars op sociale media. Dat beweren toch de Spaanse premier Sanchez en het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Onlangs sprak het Spaanse Hoge Rechtshof een vonnis uit dat wie Spanje bereikt via de zee niet meteen mag worden teruggestuurd. Die uitspraak zou bewust verkeerd zijn uitgelegd. Tienduizenden mensen probeerden al zwemmend Ceuta te bereiken. Diverse migranten overleefden de oversteek niet. De Kennedy-fietstunnel onder de Schelde in Antwerpen is weer open. Een lek in een belangrijke waterleiding zorgde zowat de hele

0: Zondag voor zware hinder. Naar schatting is 20.000 liter water weggevloeid. De brandweer had de handen vol met het leegpompen van de tunnel. De tunnelkoker is nu weer open voor fietsers. Er zijn enkel nog problemen met de liften. Steeds meer moeders in ons land geven borstvoeding. De trend is al enige jaren merkbaar en zet zich nu duidelijk door, dat meldt het agentschap Opgroeien. Binnen de eerste 24 uur na de geboorte start bijna 84% met borstvoeding en bijna de helft van de moeders doet dat na 6 maanden nog altijd. Bij vrouwen van niet-Belgische origine lag dat cijfer al hoog. De stijging zou nu het opvallendst zijn bij moeders in kwetsbare gezinnen. In het centrum van Slowakije zijn 3 mensen omgekomen bij de crash van een vliegtuigje. Dat stortte neer in een open veld nabij een landbouwbedrijf en vloog in brand. De brandweer was snel ter plaatse, maar voor de 3 inzittenden kwam alle hulp te laat. De slachtoffers zijn 2 volwassenen en een kind. Het ging volgens de politie om een toeristische privévlucht. En dan nog een sprookje uit de tennis. De Russische tiener Kristina Liutova heeft het toernooi van Memphis gewonnen en dat bij haar debuut op het WTA-circuit. In de finale versloeg ze de Tsjechische Vidmanova in 3 sets. Liutova is pas 16 en is de jongste winnares van een WTA-toernooi sinds 2019. Toen lukte de Amerikaanse Coco Gauff, de huidige nummer 4 van de wereld, diezelfde stunt toen ze 15 was. In de meeste provincies code oranje voor hitte vandaag. Voldoende drinken en verkoelen is de boodschap. Pieken tot 35 graden zijn mogelijk. Aan zee draaglijke maxima tot 26 graden.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Oké, ja. Goedemorgen, gaan we dan voor het volgende stukje van Die Deken de Morgen. Het is ondertussen 8 uur.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Oh, ik ben zo alleen. Oh, ik ben zo alleen. Oh, I'm Mr. Lonely. Van Bobby Vinten bij Zo. Goedemorgen bij Diederik in de morgen. Maandag 3 augustus. Linkse oog wat open en rechtse oog wat open. En proberen om wakker te worden.

Lovely was sweeter than ever van het Motown label The Four Tops hier op de radio bij Zoo. Goedemorgen tot 11 uur, Dirk in de morgen. Dan drinken wij samen koffie tot 2 uur en vanmiddag tussen 2 en 6. Tim Peters op de radio, Tim in de middag met om 5 uur de top 5 at 5. En nu doe.

0: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
1: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
2: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
0: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
3: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
0: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
4: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.

Blackbird, Walking in a Rhythm, hier op de radio bij Zoo. Wij zijn de zender die onvoorstelbaar heerlijke fantastische plaatjes draait uit voornamelijk de jaren 60, want die zijn van onze. Good morning.

0: Frankie Valli en de Four Seasons Candy Girl hier op FM, op DAB Plus en via Zoo.radio. Dit is Zoo. Goedemorgen. Diederik in de morgen wakker worden met al die fantastische plaatjes uit, voornamelijk de jaren 60 natuurlijk.
1: En een beetje liggen en steken op maandagochtend.
0: Dat doen we nu met Jimmy Cliff. Voorzichtig hoor, Baby It's a Wild World.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinfreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met die zware namen, hè. Ik zeg het toe. Ik heb meer talent dankzij Sam Rint, Ambachtstraat 20 in Malle of samrint.be. Haha, goed hè?
2: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
3: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
4: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
5: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be. 0475 81 68 47.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: Alle beschikbare plaatsen voor het vrijwillige militaire dienstjaar zijn ingevuld. Dat zegt minister van Defensie Franke. Eind deze maand beginnen 500 jongeren aan hun opleiding. De grootste groep van 375 gaat naar de landmacht. Daarna starten 75 jongeren bij de luchtmacht en 50 bij de marine. Ons land kende vorig jaar de zwakste economische groei van alle landen in de eurozone. De Belgische economie groeide met amper 0,5%, minder dan de helft van het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie die de Standaard publiceert. Volgens waarnemers spelen de hoge inflatie en de dure energieprijzen de industrie

0: parten. Dat zet ook de overheidsfinanciën verder onder druk. Door de aanhoudende hitte en droogte dreigen groenten zoals tomaten, komkommers en prei, maar ook witlof, een stuk duurder te worden. Dat zeggen landbouwkundigen. Ze vergelijken de huidige situatie met de uitzonderlijk droge zomer van 1976. Door de lagere opbrengsten zullen er minder groenten beschikbaar zijn, ook voor de export. Dat zal volgens experts de prijzen opdrijven. Ze vrezen ook voor een mogelijk tekort aan veevoer. De Verenigde Staten en Iran praten vanaf vandaag opnieuw over een staakt het vuren in het Midden-Oosten. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Afgelopen weekend schrapte hij een geplande grote aanval op Iran. Trump deed dit naar eigen zeggen op vraag van Iran en enkele andere landen in de regio. Maar Teheran spreekt dat tegen. De voorbije weken escaleerde het geweld opnieuw. Na de aankondiging van nieuw overleg over een bestand is de prijs van ruwe olie fors gezakt. In de Amerikaanse staat Washington hebben verschillende bosbranden al meer dan 100.000 hectare natuur verwoest. Er gingen ook honderden gebouwen in de vlammen op. Zo'n 60.000 mensen moesten hun huis verlaten. De brandweer krijgt het vuur erg moeilijk onder controle. Er vielen tot nog toe geen slachtoffers. We krijgen opnieuw een zonnige dag. Het wordt ook tropisch warm met maxima tot 35 graden. Ook morgen veel zon. De kans op een warmteonweer neemt dan wel toe bij een graad of 33.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Aha, goedemorgen. Het is 9 uur. Ik ga ze bijna helemaal non-stop draaien. Zo tussen 9 en 10. From the Beverly.

Goedemorgen, hier is Zoe. Wees van harte welkom. Hey, Otis Redding, The Toys, Frank Sinatra, Osmond. Ze zijn onder meer onderweg. We hebben onder andere Neil Diamond als je naar ons blijft luisteren. En net gehoord Ringo Starr met Photograph.

0: Nou, wil ik mijn jongen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinfreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Goed, hè?
1: Oh, amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag.
3: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is donkers bellen.
5: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel, Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.
6: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
7: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel. 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
8: Good morning.

zou het zijn. If paradise is half as nice, in de hemel is geen bier. En daarom drinken wij het hier natuurlijk. Hier is Zoo. Goedemorgen, we zaten in 1968. Daarvoor Tonight Today, toen Dave D de groep verlaten had. En alleen nog Dozy, Bieke, Mick en Titch overbleven uit 1969. En nog daarvoor Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay.

0: verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technic Zuid-Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
1: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
2: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
3: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Alle beschikbare plaatsen voor het vrijwillige militaire dienstjaar zijn ingevuld. Dat zegt minister van Defensie Franke. Eind deze maand beginnen 500 jongeren aan hun opleiding. De grootste groep van 375 gaat naar de landmacht. Daarna starten 75 jongeren bij de luchtmacht en 50.

0: 1953 bij de marine. Ons land kende vorig jaar de zwakste economische groei van alle landen in de eurozone. De Belgische economie groeide met amper 0,5%, minder dan de helft van het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie die de Standaard publiceert. Volgens waarnemers spelen de hoge inflatie en de dure energieprijzen de industrie parten. Dat zet ook de overheidsfinanciën verder onder druk. Door de aanhoudende hitte en droogte dreigen groenten zoals tomaten, komkommers en prei, maar ook witlof, een stuk duurder te worden. Dat zeggen landbouwkundigen. Ze vergelijken de huidige situatie met de uitzonderlijk droge zomer van 1976. Door de lagere opbrengsten zullen er minder groenten beschikbaar zijn, ook voor de export. Dat zal volgens experts de prijzen opdrijven. Ze vrezen ook voor een mogelijk tekort aan veevoer. De Verenigde Staten en Iran praten vanaf vandaag opnieuw over een staakt het vuren in het Midden-Oosten. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Afgelopen weekend schrapte hij een geplande grote aanval op Iran. Trump deed dit naar eigen zeggen op vraag van Iran en enkele andere landen in de regio. Maar Teheran spreekt dat tegen. De voorbije weken escaleerde het geweld opnieuw. Na de aankondiging van nieuw overleg over een bestand is de prijs van ruwe olie fors gezakt. In de Amerikaanse staat Washington hebben verschillende bosbranden al meer dan 100.000 hectare natuur verwoest. Er gingen ook honderden gebouwen in de vlammen op. Zo'n 60.000 mensen moesten hun huis verlaten. De brandweer krijgt het vuur erg moeilijk onder controle. Er vielen tot nog toe geen slachtoffers. We krijgen opnieuw een zonnige dag. Het wordt ook tropisch warm met maxima tot 35 graden. Ook morgen veel zon. De kans op een warmteonweer neemt dan wel toe bij een graad of 33.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Jawel, een goedemorgen. Het is ondertussen hier 10 uur.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

0: zacht een beetje liggen draaien. Een keer van de warmte natuurlijk. Het tossing en turning. Goedemorgen, hier is Zoeg. Op dit ogenblik hebben we ongeveer al een graadje of 28 hier bij ons op de Mostheuvel. En het wordt vanmiddag in het Antwerpse 34 graden.
1: Good morning.

eerlijk te zijn, ik vind mij best goed zo. Zullen we het dan zo later? Dank u wel. Don't make me over van Diane Warwick. Hij viel ik daarvoor. En tossen en turnen. Goedemorgen, jongens en meisjes, dames en heren. Het is maandag 3 augustus. We worden wakker.

0: verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technic Zuid-Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Wijnegemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
3: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte, authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
4: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
5: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
6: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.

0: zou het zijn natuurlijk. Kussen onder regenbogen, zo in de prisma van Anne-Christie natuurlijk. Hè. Hier bij Zoo. Goedemorgen, Lloyd Price Personality en Enrico Macias daarvoor. Met Enfant de tout pays. En dit is Sam de Chem de Faroos.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Jawel, Lee Dorsey.
1: Hij zei jee, hier bij Zo. Goedemorgen, hier zijn fantastische hits. Want die jaren 60, die zijn van ons natuurlijk. De Mighty Sparrow, Byron Lee daarvoor. And Only a Fool Breaks His Own Heart. En Booker T en de MG's. En de Soul Limbo, de Marmalade. Keith West is onder andere onderweg. We hebben Etta James. En we luisteren naar de J Brothers. En Elvis Presley. Let's do the Jailhouse Rock.

0: GM, a whole peepee, a ragamuff. That's a nice.
1: Nobody plays more 60s.

0: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe?
2: Ja!
1: Oei, dat is hier en niet naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
1: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De echte vent huurt bij Ribarent.
5: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
4: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we vier generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
6: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Alle beschikbare plaatsen voor het vrijwillige militaire dienstjaar zijn ingevuld. Dat zegt minister van Defensie Franke. Eind deze maand beginnen 500 jongeren aan hun opleiding. De grootste groep van 375 gaat naar de landmacht. Daarna starten 75 jongeren bij de luchtmacht en 50 bij de marine. Ons land kende vorig jaar de zwakste economische groei van alle landen in de eurozone. De Belgische economie groeide met amper 0,5%, minder dan de helft van het Europese gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van de Europese Commissie die de standaard publiceert. Volgens waarnemers spelen de hoge inflatie en de dure energieprijzen de industrie parten. Dat zet ook de overheidsfinanciën verder onder druk. Door de aanhoudende hitte en droogte dreigen groenten zoals tomaten, komkommers en prei, maar ook witlof, een stuk duurder te worden. Dat zeggen landbouwkundigen. Ze vergelijken de huidige situatie met de uitzonderlijk droge zomer van 1976. Door de lagere opbrengsten zullen er minder groenten beschikbaar zijn, ook voor de export. Dat zal volgens experts de prijzen opdrijven. Ze vrezen ook voor een mogelijk tekort aan veevoer. De Verenigde Staten en Iran praten vanaf vandaag opnieuw over een staakt het vuren in het Midden-Oosten. Dat zegt de Amerikaanse president Trump. Afgelopen weekend schrapte hij een geplande grote aanval op Iran. Trump deed dit naar eigen zeggen op vraag van Iran en enkele andere landen in de regio. Maar Teheran spreekt dat tegen. De voorbije weken escaleerde het geweld opnieuw. Na de aankondiging van

0: nieuw overleg over een bestand is de prijs van ruwe olie fors gezakt. In de Amerikaanse staat Washington hebben verschillende bosbranden al meer dan 100.000 hectare natuur verwoest. Er gingen ook honderden gebouwen in de vlammen op. Zo'n 60.000 mensen moesten hun huis verlaten. De brandweer krijgt het vuur erg moeilijk onder controle. Er vielen tot nog toe geen slachtoffers. We krijgen opnieuw een zonnige dag. Het wordt ook tropisch warm met maxima tot 35 graden. Ook morgen veel zon. De kans op een warmteonweer neemt dan wel toe bij een graad of 33.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Goedemorgen, hier is Diederik. Het is koffietijd, we zullen eens even kijken. Straks onder andere The Incredible Bongo Band en The Supremes. Love is like an H in my heart.
2: From the Beverly Hills.

Goedemorgen, ja, we drinken de koffie en we worden langzaam maar zeker wakker. En dat zal wel lang mogen gebeuren. En natuurlijk de Bongo Rock van de Incredible Bongo Band, Cliff daarvoor. En de Supremes met Love is Like an Itch in My

0: kijk eens hier.
1: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
0: Dus jij weet wat te doen, hè?
1: Yep, al 47 jaar, schat ik.
0: Wat zegt je?
1: Nee, nikske. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
0: Een echte vent huurt bij Ribarent.
2: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
3: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen, perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
4: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
5: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
6: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474-49-06-95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
7: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.

half 12, hier is Zo Hier. Oh ja, fantastische oldies van de jaren 60, die zijn van ons natuurlijk. Hè. Net gehoord hier op de radio Bobby Freeman en Do You Wanna Dance en The Wanderer van Dean en Hang the Knife and the Jets en The Guitar King. Goedemorgen, jawel. We hebben de Four Tops, een beetje Motown nu. Reach out and I'll be there.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
3: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

Boterhammen eten zo tussen 12 en 2. Maar voorlopig zitten we nog een heel klein beetje aan de koffie. Oh, Dynamite, voorzichtig hoor. Van het natuurlijke band uit het begin van de jaren 70, die heel populair waren. Hier is Zoo, hier is Diederik, When I'm 64, The Beatles.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De stekbacterie die verschillende kinderen in Braschaat ziek maakte, is afkomstig van de kinderboerderij. Dat blijkt uit de resultaten van het labo-onderzoek. De bacterie is aangetroffen in de mest van de dieren. In totaal raakten 8 kinderen besmet. Ze werden met ernstige nierproblemen in het ziekenhuis opgenomen. 2 van hen lagen zelfs een tijd lang in coma. De kinderboerderij ging uit voorzorg enkele weken dicht. Ze nam extra maatregelen en gaat morgen weer open. Vanaf 2027 zal je makkelijker een verzekering kunnen opzeggen. Dat kondigt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders aan. Hij benadrukt dat er nu te veel drempels zijn om van verzekering te veranderen. Daardoor blijven veel mensen vaak te lang bij dezelfde verzekeraar en verliezen ze mogelijk honderden euro's. Vanaf volgend jaar kan je in 3 klikken een verzekering opzeggen of je nieuwe verzekeraar vragen om een oude verzekering stop te zetten. 2 op de 3 aanvragen voor trajectcontroles op gewestwegen worden afgekeurd. De voorbije 2 jaar ontving het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer 15 aanvragen van gemeenten. Amper 4 daarvan kregen groen licht. Volgens het agentschap vallen er op de afgewezen plaatsen te weinig verkeersslachtoffers en worden er onvoldoende snelheidsovertredingen vastgesteld. Bij een verkeersongeval in Oostende is een vrouw van 30 vanmorgen zwaar gewond geraakt. Ze werd met haar fiets aangereden door een vrachtwagen toen ze de weg wou oversteken. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. De vrachtwagenchauffeur had niet gedronken. Cuba kampt met een grote stroompanne. Zo'n 10 miljoen inwoners hebben geen elektriciteit meer. Hoe dat komt is nog niet duidelijk. Vorige maand viel de stroom ook al 3 keer uit op Cuba. De energievoorzieningen zijn verouderd en door de olieblokkade van de Verenigde Staten is de situatie nog verslechterd. De Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo en zijn vriendin Georgina Rodriguez geven elkaar volgend weekend het ja-woord. Dat melden verschillende Portugese media. De huwelijksplechtigheid zou plaatsvinden op Madeira, het eiland waar Ronaldo geboren werd. Het koppel is al 10 jaar samen en heeft 2 dochters. Ronaldo en Rodriguez zijn sinds vorig jaar verloofd. Het is zonnig en tropisch warm met maxima tot 35 graden in het binnenland. Aan zee is het zo'n 10 graden koeler. Morgen krijgen we opnieuw zonnige periode, maar mogelijk ook een onweersbui. We halen dan een graad of 33.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Hallo, goedemiddag. Het is ondertussen 12 uur. Eens kijken wat er tussen de boterhammen zit. Jimmy Rossell, Johnny Cash en The Fortunes. You've got your troubles.
3: From the

0: Goedemorgen, You've Got Your Troubles and I've Got Mine van The Fortunes. En A Thing Called Love, een dingetje van de liefde van Johnny Cash. Er zijn twee verliefde ijskasten, wat zeggen die zoal tegen elkaar? Ja, ik hou van jou.
1: The home of rock and roll.

eventjes bezig blijven natuurlijk. There's always something there to remind me van Sandy Shaw natuurlijk. Die kennen we ook van Puppet on a String. Die won het Eurovisie Songfestival op haar blote voeten. Ja, heel van buikpijn natuurlijk. Hè. Zoo Radio.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direx Comfort Schoenen. Ook voor kroomvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direx Comfort Schoenen en Sport. Turnhousebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen donderdag en zondag. Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeke in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
3: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
2: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
4: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Esse Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
5: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
6: Good afternoon.

willen zelf ook plaatjes aanvragen voor onze Zoobox. Dat kan vanavond tussen 6 en 8 wordt die uitgezonden. Surf naar onze website, ga naar zoo.radio, klik door naar verzoekjes. Vraag je eigen verzoekje aan. Vanavond wordt de Zoobox uitgezonden om 6 uur.

0: Nou, wil ik mijn jongen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinfreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
1: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
2: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via Ann-Verbeke.

hou je van die rock'n'roll muziek, dan zit je goed bij ons natuurlijk. En hier is Zoe, hier is Diederik. We drinken samen de koffie en we lunchen samen op deze maandag 3 augustus. Herman's daarvoor. En ik wist het al vanmorgen toen ik opstond. I am in

0: Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De stekbacterie die verschillende kinderen in Braschaat ziek maakte, is afkomstig van de kinderboerderij. Dat blijkt uit de resultaten van het labo-onderzoek. De bacterie is aangetroffen in de mest van de dieren. In totaal raakten 8 kinderen besmet. Ze werden met ernstige nierproblemen in het ziekenhuis opgenomen. 2 van hen lagen zelfs een tijd lang in coma. De kinderboerderij ging uit voorzorg enkele weken dicht. Ze nam extra maatregelen en gaat morgen weer open. Vanaf 2027 zal je makkelijker een verzekering kunnen opzeggen. Dat kondigt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders aan. Hij benadrukt dat er nu te veel drempels zijn om van verzekering te veranderen. Daardoor blijven veel mensen vaak te lang bij dezelfde verzekeraar en verliezen ze mogelijk honderden euro's. Vanaf volgend jaar kan je in 3 klikken een verzekering opzeggen of je nieuwe verzekeraar vragen om een oude verzekering stop te zetten. 2 op de 3 aanvragen voor trajectcontroles op gewestwegen worden afgekeurd. De voorbije 2 jaar ontving het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer 15 aanvragen van gemeenten. Amper 4 daarvan kregen groen licht. Volgens het agentschap vallen er op de afgewezen plaatsen te weinig verkeersslachtoffers en worden er onvoldoende snelheidsovertredingen vastgesteld. Bij een verkeersongeval in Oostende is een vrouw van 30 vanmorgen zwaar gewond geraakt. Ze werd met haar fiets aangereden door een vrachtwagen toen ze de weg wou oversteken. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. De vrachtwagenchauffeur had niet gedronken. Cuba kampt met een grote stroompanne. Zo'n 10 miljoen inwoners hebben geen elektriciteit meer. Hoe dat komt is nog niet duidelijk. Vorige maand viel de stroom ook al 3 keer uit op Cuba. De energievoorzieningen zijn verouderd en door de olieblokkade van de Verenigde Staten is de situatie nog verslechterd. De Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo en zijn vriendin Georgina Rodriguez geven elkaar volgend weekend het ja-woord. Dat melden verschillende Portugese media. De huwelijksplechtigheid zou plaatsvinden op Madeira, het eiland waar Ronaldo

0: Ronaldo geboren werd. Het koppel is al 10 jaar samen en heeft 2 dochters. Ronaldo en Rodriguez zijn sinds vorig jaar verloofd. Het is zonnig en tropisch warm met maxima tot 35 graden in het binnenland. Aan zee is het zo'n 10 graden koeler. Morgen krijgen we opnieuw zonnige periode, maar mogelijk ook een onweersbui. We halen dan een graad of 33.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Oké, jawel, hier gaan we dan. Dit is Zoo, hier is Diederik. Welkom, het is ondertussen 1 uur.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Dat kennen we natuurlijk. Hè. 1967, The Paragons, The Tide Is High. Bad to Me van Billy J. Kramer en de Dakotas werd geschreven door John Lennon. Buddy Holly, ja, het is zo makkelijk. It's so easy to fall in love.

0: Eprovico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
1: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de Table d'Amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
2: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
3: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
4: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van je.

0: zou ik wel willen. I want some red roses for Blue Lady. Of misschien Blue Roses for Red Lady. Dat kan ook als het een Indiaan is natuurlijk. Don en Phil Everly daarvoor. Bye bye love. En Le Clou Clou, Clou de François. Ik zou dat niet doen, mijn oude man. Ne t'en fais pas, mon vieux.
1: Now let me ask you something. Have you ever felt that you weren't responsible for the things that you do? When the girl that you were with is just too much. She is so out of sight, baby, that all you can say is, well, I-

Hoor je dat? Ja, de Osmonds die hebben heel goed geluisterd naar de Jackson 5. En eigenlijk een beetje de Jackson 5 nagedaan met die plaatje One Bad Apple. Goedemiddag, hier is Zoe met nu in de Swingin' Blue Jeans.

Jawel, hier is Zoo. We draaien bijna helemaal non-stop achter elkaar natuurlijk. Soulfinger van The Barcase, de jaren 60, die zijn van ons.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
2: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
3: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, de chef aan huis, Kreeland Kantoor Vets Nuits en Zoo.
4: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
5: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
6: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Oh, and everything's all right natuurlijk. Okay, hier gehoord, een liedje van uiteraard Stevie Wonder. Hier is Zoo, wij draaien onvoorstelbaar heerlijke muziek. Zometeen namelijk hier op de radio tussen 2 en 6 met Tim Peters. Tim in de middag en om 5 uur de top 5 at 5. Om 6 uur vanavond onze 60s at 6. Heel graag tot morgen. Good.

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: De stekbacterie die verschillende kinderen in Braschaat ziek maakte, is afkomstig van de kinderboerderij. Dat blijkt uit de resultaten van het labo-onderzoek. De bacterie is aangetroffen in de mest van de dieren. In totaal raakten 8 kinderen besmet. Ze werden met ernstige nierproblemen in het ziekenhuis opgenomen. 2 van hen lagen zelfs een tijd lang in coma. De kinderboerderij ging uit voorzorg enkele weken dicht. Ze nam extra maatregelen en gaat morgen weer open. Vanaf 2027 zal je makkelijker een verzekering kunnen opzeggen. Dat kondigt minister van Consumentenbescherming Rob Beenders aan. Hij benadrukt dat er nu te veel drempels zijn om van verzekering te veranderen. Daardoor blijven veel mensen vaak te lang bij dezelfde verzekeraar en verliezen ze mogelijk honderden euro's. Vanaf volgend jaar kan je in 3 klikken een verzekering opzeggen of je nieuwe verzekeraar vragen om een oude verzekering stop te zetten. 2 op de 3 aanvragen voor trajectcontroles op gewestwegen worden afgekeurd. De voorbije 2 jaar ontving het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer 15 aanvragen van gemeenten. Amper 4 daarvan kregen groen licht. Volgens het agentschap vallen er op de afgewezen plaatsen te weinig verkeersslachtoffers en worden er onvoldoende snelheidsovertredingen vastgesteld. Bij een verkeersongeval in Oostende is een vrouw van 30 vanmorgen zwaar gewond geraakt. Ze werd met haar fiets aangereden door een vrachtwagen toen ze de weg wou oversteken. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. De vrachtwagenchauffeur had niet gedronken. Cuba kampt met een grote stroompanne. Zo'n 10 miljoen inwoners hebben geen elektriciteit meer. Hoe dat komt is nog niet duidelijk. Vorige maand viel de stroom ook al 3 keer uit op Cuba. De energievoorzieningen zijn verouderd en door de olieblokkade van de Verenigde Staten is de situatie nog verslechterd. De Portugese stervoetballer Cristiano Ronaldo en zijn vriendin Georgina Rodriguez geven elkaar volgend weekend het ja-woord. Dat melden verschillende Portugese media. De huwelijksplechtigheid zou plaatsvinden op Madeira, het eiland waar Ronaldo geboren werd. Het koppel is al 10 jaar samen en heeft 2 dochters. Ronaldo en Rodriguez zijn sinds vorig jaar verloofd. Het is zonnig en tropisch warm met maxima tot 35 graden in het binnenland. Aan zee is het zo'n 10 graden koeler. Morgen krijgen we opnieuw zonnige periode, maar mogelijk ook een onweersbui. We halen dan een graad of 33.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Goedemiddag, 2 uur op deze maandagnamiddag, daar zijn we weer. Dit is Tim in de middag.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.

Ja, inderdaad. Let's go. Laten we eraan beginnen aan 4 uur lang Tim in de middag op deze maandag 3 augustus 2026. Tot 6 uur vanavond mag ik je gezelschap houden en je voorzien van heerlijke oldies uit de 50s, 60s en 70s. Onderweg zijn Udo Jurgens, Simon & Garfunkel, The Left Bank, The Drifters ook. Maar eerst Lou Christie. She Sold Me Magic. Een hele goede

The Left Bank, een one-hit wonder in 1965. Goed voor een nummer 5 in de Billboard Hot 100 met de originele versie van Walk Away Renee, wat later bij ons een hit werd voor de Four Tops natuurlijk. Blijf bij ons bij Zoo, The Love Affair is onderweg en dit is Betty Everett.

0: zie hier, we zijn er.
1: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
0: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Ribarent.
1: Oh?
0: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
1: Echt?
0: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
1: Oh, voor ons geld in te steken.
0: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
2: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
3: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40. Of ribarent.be.
4: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paad Consultancy, De Chef aan Huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zoo.
5: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03-667-2425.
6: Opzij, aan de kant!
7: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
8: Dag luisteraars. Wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart. Gagelaars 33 in Halle-Zoersel. 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website. dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. dekattenstaart.be.
5: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
9: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
5: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be. Of bel nu 0494-05-5929. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
10: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen het tweede spel aan halve prijs.

Backman Turner Overdrive, de groep met Randy Backman, maar ook twee broers van hem. Randy Backman kende we eerder van de Guess Who. Hè. You Ain't Seen Nothing Yet was dat uit 1974 hier op Zoo op deze alweer broeierig hete maandagnamiddag. We voorzien je van verfrissende oldies de hele zomerlange. Met de Hollies onderweg, de Beatles ook. En dit zijn Esther en Abi Over.

dat moet nogal een telefoonrekening geweest zijn daar bij de familie Anka. Hè? Paul Anka, Kissing on the Phone, 1961. En op de achtergrond hoor je de voorspelling voor morgen. Hè? Naar het schijnt gaat het morgen donderen en bliksemen. Bij ons vandaag al met de Pebbles, die hoor je natuurlijk. Hè? Seven Horses in the Sky. Dit is Zoo, jouw oldies radio, 24 uur per dag op FM, DAB+. En op zoo.radio. Tot 6 uur vanavond is dit Tim in de middag. Straks na 6 uur, 2 uur lang, jullie verzoekplaatjes in de Zoobox. Vraag ze aan via onze website zoo.radio. Seven.

0: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: En mijn douche, dat is versleten, versleten.
2: Hé, hey, buurman, alles oké?
3: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
4: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
6: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
7: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is Donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
8: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.

deze tijdzone zit hij er toch een beetje naast, hoor. Morning Has Broken, wel een heel mooie plaat natuurlijk, van Cat Stevens. Tegenwoordig heet hij Yusuf Islam. En Cat Stevens was ook niet zijn echte naam. Hij werd geboren als Steven Demetre Georgiou. Het wordt zometeen 3 uur, nieuws en weer onderweg. En dit zijn nog Gary Puckett en The Union Gap.

0: hij in zijn veiligheidsharnas. De man kon nog net zijn collega's verwittigen voor hij het bewustzijn verloor. De brandweer heeft hem bevrijd en het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. Het is niet duidelijk wat er precies misgegaan is. Het onderzoek loopt volop. Bij een gewelddadig incident met een mes en vuurwapens in een café in Molenbeek zijn twee gewonden gevallen. Ze liggen in het ziekenhuis. Over de aanleiding van de vechtpartij is nog niets bekend. De politie heeft wel enkele verdachten opgepakt. Een Oekraïense drone-aanval op een populaire Russische badplaats aan de Zwarte Zee heeft aan vier mensen het leven gekost. Dat zeggen de Russische autoriteiten. Een van de slachtoffers is een kind. Nog eens 10 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft de aanval nog niet bevestigd. In Ceuta, een Spaanse exclave in het noorden van Marokko, is het dodental na de massale bestorming door migranten opgelopen tot 88. Vorige week donderdag probeerden duizenden migranten Ceuta binnen te geraken. Ze deden dat zwemmend, met boten of via de grenshekken. Velen overleefden de poging niet. De meesten kwamen om het leven door verdrinking. Iran spreekt tegen dat het opnieuw rond de onderhandelingstafel zit met de Verenigde Staten. Dat bleek vanmorgen op een persconferentie. De Amerikaanse president Trump had nochtans gezegd dat het overleg vandaag zou hervat worden. Volgens Iran onderhandelt het wel met Oman over een veilige doorgang in de straat van Hormuz. Union weet tegen wie het mogelijk uitkomt in de vierde en laatste voorronde van de Champions League. De Brusselaars treffen het Griekse Olympiakos of het Nederlandse NEC Nijmegen. Eerst moet Union wel nog voorbij het Noorse Bodo Glimt. Morgen vindt de heenwedstrijd plaats. Het blijft zonnig en erg heet met maxima tot 36 graden in het binnenland. Aan de kust is het aangenamer vertoeven met zo'n 25 graden. Ook morgen wordt het vrij zonnig. Later stijgt wel de kans op onweersbuien. Het kwik klimt dan tot 32 graden.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: 3 uur, goedemiddag.
2: From the Beverly Hills event.

The Soulful Dynamics. Het was een band uit het Afrikaanse Liberia. Eind jaren 60 verhuisden ze naar Duitsland en van daaruit scoorden ze deze ene grote hit. Mademoiselle Ninette hoorde je nog eens hier op Zoo. Welkom in deel 2 van Tim in de Middag. Met onderweg Cliff Richard, Mary Wells, Rob de Nijs en Louis Armstrong. En dit zijn John en Olivia.

kent de stem uit de duizend natuurlijk. Louis Armstrong, Hello Dolly uit 1964 hier op Zoo. En dan draaien we nu het tempo helemaal terug. Een hele mooie van Sheryl Aznavour.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Stickerkoning. De specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
2: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
1: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
3: En mijn douche, dit is versleten, versleten.
4: Hé, hey, buurman, alles oké? Okay?
5: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
6: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
7: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
8: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
9: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
10: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker.

Ja, niet echt een fijne gedachte. The night has a thousand eyes. Ondertussen heeft ook the day a thousand eyes, vrees ik. Bobby V uit 1962 hier op Zoo. Muziek onderweg van Elvis, Tommy Roo, Neil Diamond, Engelbert Humperdinck en veel meer. Eerst deze bekende radiotune.

Engelbert Humperdinck, Les Bicyclettes de Belsize. Je luistert Zoo op deze maandagnamiddag. Nergens hoor je zoveel plaatjes uit de jaren 60, maar ook soms wat ouder. Zoals deze uit 59, Sam Cooke, Wonderful World.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Amai, mijn voeten.
2: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirix Comfortschoenen. Ook voor kromvrije schoenen. Of in alle breedtes voor diabetici. Extra grote of kleine maten. En voor losse steunzolen. En een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirix Comfortschoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinichem. Sluitingsdagen donderdag en zondag.
3: De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
2: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel. En Turnhoutsebaan 334 Schilde.
4: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in 't Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
5: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
6: Good afternoon.

Niet echt een fijne bijnaam, hè? Chatty's Clown. Het waren de Everly Brothers. Het was een plaat die in de hitparade stond precies 66 jaar geleden. Een dag als deze in 1960. Nummer 1 bijvoorbeeld in Groot-Brittannië. En ook in de VS in de Billboard Hot 100. Straks om 5 uur is er weer een nieuwe Top 5 at 5. Ik vertel je in het komende uur wel naar welk jaar en welk land we vandaag gaan. Nu gaan we stilletjes aan richting nieuws en weer van 4 uur. De Monkees zijn ook onderweg. Maar eerst de Drifters. Good time.

0: Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: In Antwerpen is een man van 50 levensgevaarlijk gewond geraakt bij dakwerken aan de kathedraal. Hij viel zo'n 3 meter naar beneden en bleef hangen in zijn veiligheidsharnas. De man kon nog net zijn collega's verwittigen voor hij het bewustzijn verloor. De brandweer heeft hem bevrijd en het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. Het is niet duidelijk wat er precies misgegaan is. Het onderzoek loopt volop. Bij een gewelddadig incident met een mes en vuurwapens in een café in Molenbeek zijn 2 gewonden gevallen. Ze liggen in het ziekenhuis. Over de aanleiding van de vechtpartij is nog niets bekend. De politie heeft wel enkele verdachten opgepakt. Een Oekraïense drone-aanval op een populaire Russische badplaats aan de Zwarte Zee heeft aan 4 mensen het leven gekost. Dat zeggen de Russische autoriteiten. 1 van de slachtoffers is een kind. Nog eens 10 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft de aanval nog niet bevestigd. In Ceuta, een Spaanse exclave in het noorden van Marokko, is het dodental na de massale bestorming door migranten opgelopen tot 88. Vorige week donderdag probeerden duizenden migranten Ceuta binnen te geraken. Ze deden dat zwemmend, met boten of via de grenshekken. Vele overleefden de poging niet. De meeste kwamen om het leven door verdrinking. Iran spreekt tegen dat het opnieuw rond de onderhandelingstafel zit met de Verenigde Staten. Dat bleek vanmorgen op een persconferentie. De Amerikaanse president Trump had nochtans gezegd dat het overleg vandaag zou hervat worden. Volgens Iran onderhandelt het wel met Oman over een veilige doorgang in de straat van Hormuz. Union weet tegen wie het mogelijk uitkomt in de 4e en laatste voorronde van de Champions League. De Brusselaars treffen het Griekse Olympiakos of het Nederlandse NEC Nijmegen. Eerst moet Union wel nog voorbij het Noorse Bodo Glimt. Morgen vindt de heenwedstrijd plaats. Het blijft zonnig en erg heet met maxima tot 36 graden in het binnenland. Aan de kust is het aangenamer vertoeven met zo'n 25 graden. Ook morgen wordt het vrij zonnig. Later stijgt wel de kans op onweersbuien. Het kwik klimt dan tot 32 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: En zo is het alweer 4 uur op deze maandagnamiddag hier bij Zoo.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Michel, dat vind ik een goed idee. Près de toi, je resterai. Blijf dicht bij mij. Dan voorzie ik je nog tot 6 uur vanavond van hele mooie muziek. Zoals de volgende van Freddy and the Dreamers, I Understand.

Funky Sounds op deze maandagnamiddag. Straks om 5 uur een nieuwe Top 5 at 5. We gaan vandaag naar de Britse hitparade. Die van 29 juli 1964. Dat is dus even snel gerekend 62 jaar geleden. Billy Joe Royal zometeen op de radio. En dit is Paul Anka. Oeh, SOSO.

Ja, het later in 68 werd er ook nog een zeer stevige, ja, zeg maar, hard rock versie van gemaakt door Deep Purple. Dit was de originele door Juice South, geschreven voor Billy Joe Royal. Hush, nog eens gehoord hier op jouw Oldies Radio. Wat dacht je nu van een streepje heerlijke soul music op deze maandagnamiddag? Dit is Bobby Sheen, I May Not Be.

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Hoe lang zitten wij hier al opgesloten? Hè? Te lang. Kijk, daarom is hier...
2: Oh, een doos.
1: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
2: Hoe?
3: Ja!
2: Oei, dat is hier... En wie heeft een links?
1: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
4: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
5: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
2: Mijn echte vent, huurt bij Ribarent.
6: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
7: Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de Table d'Amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
8: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
9: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
10: Blossom Head Spa is een uniek adresje in Sint-Job in het Goor. Bij ons komen vrouwen helemaal tot rust bij een wellnessbehandeling. Heel speciaal gericht op diepe reiniging en verzorging van de hoofdhuid. Blossom Head Spa wordt gerund door een jonge onderneemster met passie en zorg. Kom langs en word weer helemaal zen. Kijk voor de mogelijkheden op blossomheadspa.be of bel even 0474 49 06 95. Wij werken enkel op afspraak en enkel voor vrouwen. Blossom Head Spa, waar de gezondheid van je hoofdhuid centraal staat.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij.
3: Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

De Beatles is vandaag 63 jaar geleden dat ze op 3 augustus 63 voor de allerlaatste keer optreden in de Cavern Club. 292 keer heeft de groep in deze club in Liverpool gespeeld. Sinds hun debuut daar op 21 maart 1961 was dat. De volgende van onze gasten laten we voorstellen door onze Zoo Singers.

0: en Fred. Een streepje popcorn op deze maandag namiddag. I'll Be On My Way was dat uit 1966.
1: More hits. More 60s.

Ja, all day and all of the night hoor je ze hier. Jouw favoriete oldies op jouw enige echte oldies radio. Dit is Zoo. Niemand heeft zoveel plaatjes uit de jaren 60. De jaren 60 die zijn gewoon van ons. En van jou als je blijft luisteren. Straks na 6 uur ook weer 2 uur lang jullie verzoekplaatjes in de Zoo-box. Als je er nog eentje wil aanvragen, surf naar zoo.radio. Kies uit onze discotheek en kondig

0: Rijntjens. Al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
1: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be, voor een dak dat doet wat het moet.
2: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn. Maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
3: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 41 00 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.

Linda Ronstadt met haar Stone Ponies, toen nog in 1967. Different Drum was dat hier op Zoo. Net zoals de Yellow Boomerang van The Middle of the Road, kom ik zo meteen aan de andere kant van 5 uur terug met de top 5 uit

0: Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: In Antwerpen is een man van 50 levensgevaarlijk gewond geraakt bij dakwerken aan de kathedraal. Hij viel zo'n 3 meter naar beneden en bleef hangen in zijn veiligheidsharnas. De man kon nog net zijn collega's verwittigen voor hij het bewustzijn verloor. De brandweer heeft hem bevrijd en het slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht. Het is niet duidelijk wat er precies misgegaan is. Het onderzoek loopt volop. Bij een gewelddadig incident met een mes en vuurwapens in een café in Molenbeek zijn 2 gewonden gevallen. Ze liggen in het ziekenhuis. Over de aanleiding van de vechtpartij is nog niets bekend. De politie heeft wel enkele verdachten opgepakt. Een Oekraïense drone-aanval op een populaire Russische badplaats aan de Zwarte Zee heeft aan 4 mensen het leven gekost. Dat zeggen de Russische autoriteiten. 1 van de slachtoffers is een kind. Nog eens 10 mensen raakten gewond. Oekraïne heeft de aanval nog niet bevestigd. In Ceuta, een Spaanse exclave in het noorden van Marokko, is het dodental na de massale bestorming door migranten opgelopen tot 88. Vorige week donderdag probeerden duizenden migranten Ceuta binnen te geraken. Ze deden dat zwemmend, met boten of via de grenshekken. Velen overleefden de poging niet. De meeste kwamen om het leven door verdrinking. Iran spreekt tegen dat het opnieuw rond de onderhandelingstafel zit met de Verenigde Staten. Dat bleek vanmorgen op een persconferentie. De Amerikaanse president Trump had nochtans gezegd dat het overleg vandaag zou hervat worden. Volgens Iran onderhandelt het wel met Oman over een veilige doorgang in de straat van Hormuz. Union weet tegen wie het mogelijk uitkomt in de 4e en laatste voorronde van de Champions League. De Brusselaars treffen het Griekse Olympiakos of het Nederlandse NEC Nijmegen. Eerst moet Union wel nog voorbij het Noorse Bodo Glimt. Morgen vindt de heenwedstrijd plaats. Het blijft zonnig en erg heet met maxima tot 36 graden in het binnenland. Aan de kust is het aangenamer vertoeven met zo'n 25 graden. Ook morgen wordt het vrij zonnig. Later stijgt wel de kans op onweersbuien. Het kwik klimt dan tot 32 graden.
0: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen.
3: Het is 5 uur, de eerste top 5 at 5 van deze nieuwe maand. En deze nieuwe werkweek heb ik voor je klaarstaan. We gaan naar Groot-Brittannië, 29 juli 1964. Op 5 toen daar Cliff Richard.
2: From the Beverly Hills of Antwerp.

Live. Iedere werkdag doen we dat hier in Tim in de Middag op Zoo. Om 5 uur halen we een hitparade ergens uit de jaren 60 terug. Van precies zoveel jaar geleden. Vandaag is dat die uit Groot-Brittannië van 29 juli 1964. Daarnet hadden we op 5 in de hitparade daar Cliff Richard. En On the Beach ging 1 plekje omhoog die week. Op 4 The Animals hoorde je dus net. En The House of the Rising Sun zakte die week. En dan hebben we de nummer 3 voor je klaarstaan hè, in de top 5 at 5. Dusty Springfield ging 3 plaatsen omhoog die week. Van 6 naar 3. I just don't know what to do with myself. Goedemiddag.

hadden daarvoor één weekje op nummer 1 gestaan, de Rolling Stones. En it's all over now. Ja, het was inderdaad over die week met de nummer 1 positie dan tenminste toch. Want ze zakte één plekje naar nummer 2 in de Britse hitparade van 29 juli 1964. Daar hadden wij vandaag onze top 5 at 5 vandaan. Een nieuwe nummer 1 dus die week. En die was voor de Beatles. Ze kwamen van de derde plek met A Hard Day's Night. En ze bleven daarna nog 2 weken op 1 staan.

Het overkwam hem niet zo vaak, maar in dit geval toch wel. Een ander ging namelijk met de grote hitversie lopen. Dat was 2 jaar later in 1964. Namelijk Terry Stafford, die haalde er de 3e plek mee in de Billboard Hot 100. Voor Elvis Presley zelf was het in 1964 dan weer in België en Nederland een top 10 hit. Dus dat dan weer wel. Suspicion hoorde je hier op Zoo. Blijven wij ons voor de meeste en de mooiste oldies. En de Rubettes nu.

Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oude Baan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse Baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Hey, kijk eens hier.
2: Wow, een catalogus van Ribarent. Bouw, industrie, tuin en parking.
1: Dus jij weet wat te doen, hè?
2: Yep, al 47 jaar, schatkin.
1: Wat zeg je?
2: Nee, niks. Ribarent, al ruim 47 jaar een begrip in verkoop en verhuur voor iedereen die professioneel wil werken. Van de A van aanhangwagen tot de Z van kettingzaag. Bekijk ons volledige aanbod op ribarent.be. Ribarent, wij verhuren bijna alles. Industrielaan 6, Brecht, vlakbij de E19.
1: Een echte vent huurt bij Ribarent.
3: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
4: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karodeken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open. Enkel op dinsdag gesloten.
5: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
6: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
7: Opzij, aan de kant!
8: Zo klonk het toen de eerste klant buitenbreed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we vier generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.
9: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeestje? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
10: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
9: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494 05 59 29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
11: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.
12: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

Met die videodeurbellen tegenwoordig betrap je ze zo op heterdaad. Dan is de fun er snel af natuurlijk. Maar toen had je dat nog eens van die ambetante kinders die belletje trek kwamen doen. Hij was er zo eentje van, 14 jaar oud, Eddie Hodges. And I'm gonna knock on your door.

Wishing and hoping, alleen kom je er niet. Dat was de moraal van het verhaal. Daarna Warwick op Zoo. Deze werd in de jaren 60 door Veronica gebruikt als een kerstjingle. Jawel. Herman's Hermits, een East West. East.

Zoals een mooi verhaal. Une belle histoire. Michel Fugain en zijn grote bazaar. Le Big Bazaar hier op Zoo. Ja, de werkdag zit er zo goed als helemaal op, denk ik toch voor jou ook. Hè. Dan doen we de schoenen uit.

0: Amai, mijn voeten.
1: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Direct Comfort Schoenen. Ook voor kromvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Direct Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem. Sluitingsdagen, donderdag en zondag. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Soersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Soersel. Dat is de baan tussen Soersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.

hele mooie om mee af te sluiten. Een liedje speciaal voor jou, Your Song, Elton John. Zometeen 2 uur lang liedjes speciaal voor jou, die jullie allemaal hebben aangevraagd via onze website zoo.radio in de Zoobox tussen 6 en 8. Dit was Tim in de Middag. Ik wens je nog een hele fijne maandagavond. Smakelijk eten als je aan tafel gaat. En tot morgen.

0: Rent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140 of ribarent.be.
1: Er woeden enkele stevige natuurbranden in Nederland. De brandweer is met een 70-tal wagens aanwezig in natuurgebied de Rosmolen in Nederlands-Limburg. Die brand brak op het middaguur uit en de korpsen kregen het vuur pas 5 uur later ingesloten. Er zijn ook 2 blushelikopters van Defensie ingezet. Een naburig campingterrein is ontruimd. Later brak ook een 2e brand uit in natuurgebied Hoge Heide in Noord-Brabant. In heel Nederland staat het risico voor natuurbranden op het hoogste niveau. De rechtbank in Brugge heeft een Oekraïner veroordeeld voor mensensmokkel. De man was vorige herfst betrapt toen hij 5 Albanese transmigranten in een vrachtwagen vervoerde naar Zeebrugge. 5 jaar geleden was hij al eens op gelijkaardige feiten betrapt in Frankrijk. Hij moet nu ook €40.000 boete betalen. Volgens een advocaat is de Oekraïner maar een kleine garnaal in een grote internationale bende mensensmokkelaars die vanuit Engeland opereert. De beklaagde zegt dat hij enkel als taxichauffeur optrad. In Genk is een arbeider met een machine met grote laadbakken in het Albertkanaal beland. De man zat vast in de cabine, maar zijn collega's konden hem niet zonder moeite uit het water bevrijden. De machine was gedeeltelijk op de kademuur blijven hangen, vermoedelijk omdat de arbeider onwel geworden was. De man is nadien naar het ziekenhuis gebracht. Rit 1 in de wielerronde van Polen is gewonnen door Jonathan Milan. De Italiaanse kampioen won in een grote groep met meer dan een fietslengte voorsprong. De Fransman Magnier spurte naar een 2e plek. Gerben Thijssen was de beste landgenoot op plaats 5. Er wacht ons een zwoele avond en nacht. Straks al kans op onweer, vooral in het zuiden en oosten. En vannacht is een lokale bui of onweersbui overal mogelijk. Nachtminima van 19 tot 23 graden.
2: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
3: Ladies and gentlemen.
4: Het is 6 uur, goedenavond. Tijd voor de Zoobox.
3: From the Beverly Hills of Antwerp.
5: Zoo Radio, Antwerpen.

0: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius-Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: Nou, wil ik mijn Hollandse klantjes doen? Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinvreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven, zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraat 20 in Malle of samrent.be. Goed, hè?
3: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
4: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn, maar we denken nog meer aan uw energierekening. Die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essensteenweg 16B Kapelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
5: Zij kuste hem. Eerst nog heel voorzichtig. Eén kleine aanraking zegt vaak meer dan 1000 woorden. Plots stokte haar adem en voelde ze de grond onder haar voeten wegzakken. Het was alsof...
6: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutse Baan 334 Schilde.
7: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakte chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
8: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
9: Good evening.

0: Hey, buurman, alles oké?
1: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
2: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
3: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
4: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
5: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Anne Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via Anne-Verbeke.

0: Er ook een tweede brand uit in natuurgebied Hoge Heide in Noord-Brabant. In heel Nederland staat het risico voor natuurbranden op het hoogste niveau. De rechtbank in Brugge heeft een Oekraïner veroordeeld voor mensensmokkel. De man was vorige herfst betrapt toen hij 5 Albanese transmigranten in een vrachtwagen vervoerde naar Zeebrugge. 5 jaar geleden was hij al eens op gelijkaardige feiten betrapt in Frankrijk. Hij moet nu ook €40.000 boete betalen. Volgens een advocaat is de Oekraïner maar een kleine garnaal in een grote internationale bende mensensmokkelaars die vanuit Engeland opereert. De beklaagde zegt dat hij enkel als taxichauffeur optrad. In Genk is een arbeider met een machine met grote laadbakken in het Albertkanaal beland. De man zat vast in de cabine, maar zijn collega's konden hem niet zonder moeite uit het water bevrijden. De machine was gedeeltelijk op de kademuur blijven hangen, vermoedelijk omdat de arbeider onwel geworden was. De man is nadien naar het ziekenhuis gebracht. Rit 1 in de wielerronde van Polen is gewonnen door Jonathan Milan. De Italiaanse kampioen won in een grote groep met meer dan een fietslengte voorsprong. De Fransman Magnier spurte naar een tweede plek. Gerben Thijssen was de beste landgenoot op plaats 5. Er wacht ons een zwoele avond en nacht. Straks al kans op onweer, vooral in het zuiden en oosten. En vannacht is een lokale bui of onweersbui overal mogelijk. Nachtminima van 19 tot 23 graden.
1: Altijd de juiste tijd. Rijntjes. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjes. Schoolstraat 1 in Schilde staat met zijn team steeds voor u klaar. Rijntjes.
2: Ladies and gentlemen. From the Beverly Hills of Antwerp.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinfreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen. Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rindt. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rindt. Ambachtstraal 20 in Malle of samrindt.be. Haha, goed, hè.
2: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
3: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting. En proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kustersramen en Deuren, De Dobbelhoeve en Zoo Radio.
4: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
5: Laat je niks wijsmaken. Er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
6: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
7: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, koddige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle-Zoersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik. Dekattenstaart.be.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Je vindt onze automaten in de Luikstraat 3B in Brecht, Oudebaan 9 in Rijkenvorsel en op de Hoogstraatse baan 14 in Loenhout. Kijk voor alle seizoensaanbiedingen op braambessen.be.
1: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
2: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03-315-4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.

Er woeden enkele stevige natuurbranden in Nederland. De brandweer is met een 70-tal wagens aanwezig in natuurgebied de Rosmolen in Nederlands-Limburg. Die brand brak op het middaguur uit en de korpsen kregen het vuur pas 5 uur later ingesloten. Er zijn ook 2 blushelikopters van Defensie ingezet. Een naburig campingterrein is ontruimd. Later brak ook een 2e brand uit in natuurgebied Hoge Heide in Noord-Brabant. In heel Nederland staat het risico voor natuurbranden op het hoogste niveau. De rechtbank in Brugge heeft een Oekraïner veroordeeld voor mensensmokkel. De man was vorige herfst betrapt toen hij 5 Albanese transmigranten in een vrachtwagen vervoerde naar Zeebrugge. 5 jaar geleden was hij al eens op gelijkaardige feiten betrapt in Frankrijk. Hij moet nu ook €40.000 boete betalen. Volgens een advocaat is de Oekraïner maar een kleine garnaal in een grote internationale bende mensensmokkelaars die vanuit Engeland opereert. De beklaagde zegt dat hij enkel als taxichauffeur optrad. In Genk is een arbeider met een machine met grote laadbakken in het Albertkanaal beland. De man zat vast in de cabine, maar zijn collega's konden hem niet zonder moeite uit het water bevrijden. De machine was gedeeltelijk op de kademuur blijven hangen, vermoedelijk omdat de arbeider onwel geworden was. De man is nadien naar het ziekenhuis gebracht. Rit 1 in de wielerronde van Polen is gewonnen door Jonathan Milan. De Italiaanse kampioen won in een grote

0: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karo Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten. Zin in echte smaak? Kom langs bij Maison Mimolette. Je ontdekt er een fijn assortiment rauwmelkse kazen, fijne delicatessen en kwaliteitsvolle vleeswaren. Perfect gecombineerd met een zorgvuldig gekozen wijn. Ook voor kaasschotels, tapaschotels, fondue of raclette ben je hier aan het juiste adres. Ideaal voor een feest, een etentje of een bijzonder moment. Zin in een gezellige avond samen? Boek dan de table d'amis voor groepen tot 12 personen. Zorgvuldig geselecteerde kazen en delicatessen. Perfect gecombineerd met wijn. Leren, proeven en ontdekken staan centraal. Meer weten? Ga naar maison-mimolette.be. Daar kan je ook online bestellen. Maison Mimolette, waar smaak, versheid en ambacht samenkomen. Je vindt ons aan de Weinigemsteenweg 2 in Schravenwezel. Altijd open, behalve dinsdag en zondagnamiddag.
1: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
2: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54. De stem leek nu van overal te komen. Echoen verspreidde zich als de geur van een pas gestreken lucifer. De angstdruppels gleden van zijn intussen wit afgetrokken gelaat. Even dacht hij eraan om...
3: Meer lezen? Kom langs bij Standaard Boekhandel. Statielei 59 Mortsel en Turnhoutsebaan 334 Schilde.

0: garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Stickerkoning, de specialist in het afprinten en drukken op zelfklevende materialen. Zelfklevers, etiketten, zeefdruk, full color. Stickerkoning heeft altijd een klevende oplossing.
2: Toonaangevend in zelfklevend Stickerkoning.
1: Bestel je zelfklevers en etiketten makkelijk online op stickerkoning.be.
3: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs, voor alle soorten daken en dakgoten, maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak, dat doet wat het moet.
4: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paad Consultancy, de chef aan huis, Kreeland Kantoor Vets Nuits en Zoo. Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Goodyear. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is Donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
3: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier. En speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
5: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
3: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be. Of bel nu 0494-05-59-29. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
6: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Bestel nu met kortingscode RADIO op sticker.

Door de hitte in de rest van het land was het een erg drukke maandag op de stranden aan onze kust. In de pannen moesten de redders 2 drenkelingen uit zee halen. Voor een vrouw van 75 kwam alle hulp te laat. Ze was wellicht in het water onwel geworden. Redders kregen haar snel in de gaten, maar ze overleed ter plaatse. Haar identiteit is nog onbekend. Het parket is een onderzoek gestart. Even later is in de pannen ook een man uit zee gehaald. Die zou het intussen goed stellen. De tiener die een week geleden een sekswerkster met een mes te lijf ging in het Schipperskwartier in Antwerpen, moet voorlopig in de cel blijven. De raadkamer heeft zijn aanhouding voor poging tot moord met een maand verlengd. Het slachtoffer, een vrouw van 50 uit de Dominicaanse Republiek, was door de 2 messteken een tijd lang in levensgevaar. De vermoedelijke dader is 18 en hing wel vaker rond in de Rosse buurt. Zelf ontkent hij nog altijd elke betrokkenheid. Een 1300-tal bitcoins met een marktwaarde van tientallen miljoenen euro's is in rook opgegaan door een ernstig beveiligingslek bij een Canadees bedrijf. Dat is het gevolg van een professionele aanval. Gebruikers van zogeheten cold card wallets zagen de voorbije dagen hun digitale spaargeld verdwijnen. De getroffen toestellen zijn net ontworpen voor het veilig offline bewaren van geheime digitale sleutels en behoren tot de top van de cryptowereld. Volgens deskundigen zien de slachtoffers hun geld nooit meer terug. Wie achter de aanval zit, is voorlopig niet bekend. En de derde rit in de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Haugseth. Ze haalde het na een imposante solo van bijna 90 kilometer. Lotte Kopecky waagde een tegenaanval en naderde tot op 10 seconden, maar moest toch vrede nemen met plaats 2 in de rituitslag. Haugseth pakt ook de gele trui. Ze heeft iets meer dan 2 minuten bonus op Kim Lecour uit Mauritius. Kopecky staat 6e op 2 minuut 54. Dinsdag volgt een tijdrit van 21 kilometer. De nacht is verstikkend warm met minimaal tot 23 graden. Een lokale bui of onweersbui is wel mogelijk, vooral in het zuiden en oosten. Daarna opnieuw een warme dag, minimaal van 27 aan zee tot 31 in het binnenland, maar er is

0: Garage van Staaij uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaij. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Ah, zie hier, we zijn er.
2: Dat zijn dat toch de kluizen van de bank niet?
1: Nee, jongen. Veel beter, we zijn hier bij Rybarent.
2: Oh?
1: Hier zit pas geld. En we moeten nooit niks meer overvallen, want we kunnen dat allemaal huren.
2: Echt?
1: Graaf- en schuurmachines, alles voor de renovatie, tafelzagen, opslagcontainers, voor thuis.
2: Oh, voor ons geld in te steken.
1: Ja, voor ons geld in te steken. En hier, verkeerssignalisatie, chemische wc's, verhuisliften. En alles wat je huurt op lange of op korte termijn, kun je ook kopen.
3: Heren, de politie hier. Allee, alles wat je ziet, mocht je ook laten staan. Hè? Wij gaan voor u iets huren, op lange termijn.
1: Oei.
4: Rybarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 8140. Of rybarent.be.
5: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
6: Rijntjens, al meer dan 50 jaar een begrip in Schilde. Met altijd de juiste tijd en steeds het meest exclusieve juweel. Constant het scherpste zicht. Optiek, juwelen en uurwerken Rijntjens, Schoolstraat 1 in Schilde, staat met zijn team steeds voor u klaar. Kom eens langs en laat Rijntjens u een nieuwe look aanmeten. Kijk ook eens op rijntjens-dom.be.
7: Oh, amai, mijn voeten.
8: Van voeten kun je niet veranderen. Maar zitten je schoenen wel goed? Of heb je pijnlijke voeten? Laat je dan eens goed begeleiden bij het volgende paar schoenen. Ga eens langs bij Dirix Comfort Schoenen. Ook voor kroonvrije schoenen of in alle breedtes voor diabetici, extra grote of kleine maten en voor losse steunzolen en een grote keuze wandelschoenen. Alle comfortmerken op één adres. Dirix Comfort Schoenen en Sport. Turnhoutsebaan 382 in Weinigem.
9: Sluitingsdag. Donderdag en zondag. Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
10: Laat je niks wijsmaken, er is maar één hemel en die vind je in de Goormanstraat 38 in Pulderbos. Drankendiscount Jurgen Dieltjens. Grote keuze in wijn, frisdranken, bieren, maar ook speciale streekbieren en geschenkmanden op maat voor elke gelegenheid. De hemel is open op dinsdag en donderdag, maar ook vrijdagavond en zaterdag heel de dag. Of kijk op jurgendieltjens.be.
11: Er staat in Westmalle een chocoladehuis waar altijd de heerlijkste geuren van zelfgemaakt chocolade te ruiken zijn. In onze winkel of taverne is alles van eigen productie. De Chocolaterie, ook voor workshops en kinderfeestjes. Antwerpse Steenweg 150 in Westmalle en op chocolaterie.be. In ons sfeervol koffiehuis kan u genieten van heerlijke chocomelk in combinatie met Brusselse wafels, pannenkoeken, gebakjes en zoveel meer.
12: Algemene Verbouwingen Bouwens is al meer dan een kwart eeuw uw partner in renoveren. Alle kleine renovaties van A tot Z, van bezetting tot elektriciteitswerken en van loodgieterij tot complete badkamerrenovaties en kleine aanbouwen. Als familiebedrijf staan wij garant voor een persoonlijke aanpak en een correcte opvolging. Kijk voor onze realisaties op bouwens-bvba.be. Bel nu naar Bouwens en maak uw droomverbouwing waar. Vraag een gratis offerte op 0475 621 090.
13: Voel jij je een dag niet lekker in je vel? Dan neem je iets tegen hoofdpijn, rug- of maagklachten. Dus wanneer je huisdier te stil is of wat anders doet, kom naar dierenarts Ann Verbeke en ze zijn zo weer beter. Maak je afspraak via ann-verbeke.be.
14: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hall. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paad Consultancy, de chef aan huis, Kreeland Kantoor Vets, Nuits en Zoo.
1: Hopsa, hopsa, aan de kant!
2: Zo klonk het toen de eerste klant buiten deed bij Huis Lippens. Inmiddels zijn we 4 generaties verder en verkopen wij vandaag nog steeds fietsen. Maar omdat de tijd niet stilstaat, is ons assortiment uitgebreid met elektrische fietsen, scooters, bromfietsen, motors en alle benodigdheden. Huis Lippens, Jonge Arend, gespecialiseerd in Honda, biedt steeds een perfecte service in onze ruime werkplaats. Hoogboom Steenweg 37, Brasschaat. Kijk op huislippens.be of bel even. Dan maken wij graag tijd voor u. Net zoals we dat altijd al gedaan hebben. 03 651 48 54.

0: de hitte in de rest van het land was het een erg drukke maandag op de stranden aan onze kust. In de pannen moesten de redders 2 drenkelingen uit zee halen. Voor een vrouw van 75 kwam alle hulp te laat. Ze was wellicht in het water onwel geworden. Redders kregen haar snel in de gaten, maar ze overleed ter plaatse. Haar identiteit is nog onbekend. Het parket is een onderzoek gestart. Even later is in de pannen ook een man uit zee gehaald. Die zou het intussen goed stellen. De tiener die een week geleden een sekswerkster met een mes te lijf ging in het Schipperskwartier in Antwerpen moet voorlopig in de cel blijven. De raadkamer heeft zijn aanhouding voor poging tot moord met een maand verlengd. Het slachtoffer, een vrouw van 50 uit de Dominicaanse Republiek, was door de 2 messteken een tijd lang in levensgevaar. De vermoedelijke dader is 18 en hing wel vaker rond in de Rosse buurt. Zelf ontkent hij nog altijd elke betrokkenheid. Een 1300-tal bitcoins met een marktwaarde van tientallen miljoenen euro's is in rook opgegaan door een ernstig beveiligingslek bij een Canadees bedrijf. Dat is het gevolg van een professionele aanval. Gebruikers van zogeheten cold card wallets zagen de voorbije dagen hun digitale spaargeld verdwijnen. De getroffen toestellen zijn net ontworpen voor het veilig offline bewaren van geheime digitale sleutels en behoren tot de top van de cryptowereld. Volgens deskundigen zien de slachtoffers hun geld nooit meer terug. Wie achter de aanval zit, is voorlopig niet bekend. En de derde rit in de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Haugseth. Ze haalde het na een imposante solo van bijna 90 kilometer. Lotte Kopecky waagde een tegenaanval en naderde tot op 10 seconden, maar moest toch vrede nemen met plaats 2 in de rituitslag. Haugseth pakt ook de gele trui. Ze heeft iets meer dan 2 minuten bonus op Kim LeCour uit Mauritius. Kopecky staat 6e op 2 minuut 54. Dinsdag volgt een tijdrit van 21 kilometer. De nacht is verstikkend warm met minima tot 23 graden. Een lokale bui of onweersbui is wel mogelijk, vooral in het zuiden en oosten. Daarna opnieuw een warme dag, minima van 27 aan zee tot 31 in het binnenland. Maar er is overal kans op een flinke bui.
1: Ladies and gentlemen, from the Beverly Hills of Antwerp,

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: Nou, wil ik mijn jollen eens een klein testje doen. Wat hebben ze nou allemaal nodig om in de hof te werken? Een minigrover, een trilplot, een tuinfreesje, een verhakselaar of een aanhangwagen? Ja, ik zal het antwoord maar geven zeker. Sam Rent. Niet normaal wat ze daar allemaal hebben. Allee, ik noem maar iets op, hè. Een hydraulische palenklopper. Gedaan met je zware namen, hè. Ik zeg het toe, ik heb meer talent dankzij Sam Rent. Ambachtstraal 20 in Malle of samrent.be. Haha, goed, hè.
2: Carousel organiseert in augustus twee sfeervolle zomeravonden in Schilde. Het groen van het parkske wordt op 18 en 25 augustus omgetoverd tot een warme ontmoetingsplek voor heel Schilde. Kom er genieten van muziek in open lucht in een ontspannen setting en proef met familie en vrienden van deze zomerse avonden vol live muziek en gezelligheid met een drankje in de hand. Noteer dus zeker de dinsdagen 18 en 25 augustus. Carousel wordt mee mogelijk gemaakt door de gemeente Schilde, Publio, Kastersramen en Deuren, de Dobbelhoeve en Zoo Radio.
3: Ben je toe aan wat verandering in je leven? Kom dan eens kijken bij Eurodeco in Zoersel. Kom vrijblijvend langs en sta versteld van onze ruime keuze aan salons, eetkamers, tafels, stoelen, slaapkamers, kleerkasten, relaxen, boxsprings, matrassen en zoveel meer. Eurodeco is altijd open, behalve op maandag en dinsdag. Je vindt ons aan de Oostmallebaan 128 in Zoersel. Dat is de baan tussen Zoersel en Oostmalle. Kijk vandaag nog op euro-deco.be en laat je verleiden tot verandering.
4: ECB Cars. Nu al een halve eeuw verzorgen wij als familiebedrijf het wel en wee van je auto. Kom eens kijken naar ons uitgebreid gamma aan tweedehands- en directiewagens. Een probleempje met zichtbaarheid? Geen probleem. Wij zijn erkend door je verzekering voor glasbreuk. ECB Cars. Ook voor alle carrosseriewerken en een perfect verzorgd nazicht. Kom eens kijken in de Kapelstraat 40 in Essen en op ecbcars.be. 03 667 24 25.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.

0: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
1: Kom langs bij uw Quality Garage Zagers uit Sint-Antonius Soersel en ervaar een unieke autobelevenis voor de hele familie.
2: Verwarming of airco in pannen? Dan komt SBS Technics uit Brecht als geroepen. Wij zijn uw partner in onderhoud en service voor airco, warmtepompen en cv-ketels, zowel op gas als op mazoet. Kijk op www.sbs-technics.be voor alle info. Of bel voor de juiste temperatuur naar 0470 74 19 99.
3: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering. En ook daarna, wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
4: Ik ben net bij Horta Jacobien Westmalle geweest. Wat een zalige winkel. Daar hebben ze echt alles voor als je in de tuin wil werken. En voor bijna elk dier voedings- of verzorgingsproducten. Je waant je bijna in het dierenparadijs. Horta Jacobien Westmalle. Alles voor tuin en dier haal je hier. Antwerpse Steenweg 383 in Westmalle.
3: Wij bij DVL Klimatisatie denken vaak aan u. Ja, u mag er zijn. Maar we denken nog meer aan uw energierekening. En die mag er ook zijn. Gelukkig kunnen we daar iets aan doen. Met een warmtepomp in huis bespaar je flink op energie. Ze verwarmt, koelt en zorgt voor warm water. Milieuvriendelijk, comfortabel, duurzaam en... Sssst, bijna geruisloos. Meer weten? Kom langs of neem contact op. Wij helpen je graag. DVL Klimatisatie. Essen Steenweg 16B Capelle. Of op dvl-klimatisatie.be.
4: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
5: Dag luisteraars, wij interviewen nu op straat een willekeurige, kollige kat. U hoort het, deze poes was maar al te graag gaan logeren in de Kattenstaart, het pension voor katten. Dat wil uw kat toch ook? Terwijl jij uit het huis bent, gun je kat dan een geweldige spin-off. In de Kattenstaart, Gagelaars 33 in Halle Soersel, 0475 56 87 44. Lees alles over logeren in de Kattenstaart op onze website, dekattenstaart.be. Ja, dat zeg ik, dekattenstaart.be.

de hitte in de rest van het land was het een erg drukke maandag op de stranden aan onze kust. In de pannen moesten de redders 2 drenkelingen uit zee halen. Voor een vrouw van 75 kwam alle hulp te laat. Ze was wellicht in het water onwel geworden. Redders kregen haar snel in de gaten, maar ze overleed ter plaatse. Haar identiteit is nog onbekend. Het parket is een onderzoek gestart. Even later is in de pannen ook een man uit zee gehaald. Die zou het intussen goed stellen. De tiener die een week geleden een sekswerkster met een mes te lijf ging in het Schipperskwartier in Antwerpen, moet voorlopig in de cel blijven. De raadkamer heeft zijn aanhouding voor poging tot moord met een maand verlengd. Het slachtoffer, een vrouw van 50 uit de Dominicaanse Republiek, was door de 2 messteken een tijd lang in levensgevaar. De vermoedelijke dader is 18 en hing wel vaker rond in de Rosse buurt. Zelf ontkent hij nog altijd elke betrokkenheid. Een 1300-tal bitcoins met een marktwaarde van tientallen miljoenen euro's is in rook opgegaan door een ernstig beveiligingslek bij een Canadees bedrijf. Dat is het gevolg van een professionele aanval. Gebruikers van zogeheten cold card wallets zagen de voorbije dagen hun digitale spaargeld verdwijnen. De getroffen toestellen zijn net ontworpen voor het veilig offline bewaren van geheime digitale sleutels en behoren tot de top van de cryptowereld. Volgens deskundigen zien de slachtoffers hun geld nooit meer terug. Wie achter de aanval zit, is voorlopig niet bekend. En de derde rit in de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Haugseth. Ze haalde het na een imposante solo van bijna 90 kilometer. Lotte Kopecky waagde een tegenaanval en naderde tot op 10 seconden, maar moest toch vrede nemen met plaats 2 in de rituitslag. Haugseth pakt ook de gele trui. Ze heeft iets meer dan 2 minuten bonus op Kim Lecour uit Mauritius. Kopecky staat 6e op 2 minuut 54. Dinsdag volgt een tijdrit van 21 kilometer. De nacht is verstikkend warm met minima tot 23 graden. Een lokale bui of onweersbui is wel mogelijk, vooral in het zuiden en oosten. Daarna opnieuw een warme dag, minima van 27 aan zee tot 31 in het binnenland. Maar er is overal kans op een flinke bui. Ladies and gentlemen.

0: lang zitten wij hier al opgesloten, hè?
1: Huh?
0: Te lang. Kijk, daarom is hier...
1: Oh, een doos.
0: Vol materiaal en alles gehuurd bij Ribarent. Een boormachine, gereedschap, bouwmachines en alle toebehoren, nieuw en tweedehands. En we vertrekken in die container daar op de werf. Allemaal van Ribarent.
1: Hoe? Ja! Oei, dat is hier en niet of naar links.
0: We zijn weer terug in onze cel.
2: Wat aftraf.
3: Heren, de politie hier. Dankzij de verkeerssignalisatie van de Ribarent zitten jullie weer op jullie plaats. Niet alleen voor zelfbouwers, maar ook professionals zoals wij kennen namelijk de Ribarent.
4: Ribarent, dat is voor zelfbouwers en professionals. Ook transport en onderhoud. Ribarent Brecht. Wij verhuren bijna alles. 03 313 81 40 of ribarent.be.
1: De echte vent huurt bij Ribarent.
5: Bij Provico ontwikkelen we al meer dan 20 jaar vastgoedprojecten met de focus op kwaliteit en wooncomfort. Elk project is volledig in eigen beheer, van ontwerp tot oplevering en ook daarna. Wij werken nauw samen met vaste onderaannemers. Zo behouden we de controle en zorgen we voor duurzame kwaliteit. Zoekt u een betrouwbare partner voor uw bouwgrond of vastgoedproject? Bij Provico kijken we graag naar de mogelijkheden en hoe we elkaar kunnen versterken. Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op 0496 12 99 99. Of ga naar provico.be.
6: Zaterdag 8 augustus kan jij meekomen proeven. We klinken op de 5e editie van Hopsa Hal. Ontdek op het dorpsplein van Halle bieren van lokale brouwers, maar ook live muziek, hapjes en verfrissende drankjes. Dit jaar extra animatie voor jong en oud. Kom meeproeven tijdens de gezelligste dag van de vakantie. Zaterdag 8 augustus van 14 tot 23 uur. En de toegang is gratis. Alle info op hopsahal.be. Met dank aan Paat Consultancy, De Chef aan Huis, Krelandkantoor Vets Nuits en Zo.
7: Zin in echt vers brood? Kom dan langs bij bakkerij Gert en Elke in Sint-Antonius. In onze ambachtelijke bakkerij vind je elke dag vers gebakken brood, knapperige pistolets, heerlijke koffiekoeken en fijne patisserie. En proef zeker onze truffelcake, de favoriet van velen. Geen tijd overdag? Dan kan je terecht bij onze automaat aan de winkel of bij de automatenshop het Karel Deken in Sint-Antonius. Online bestellen kan ook bij ons. Kijk op gertenelkeverelle.be. Bakkerij Gert en Elke, Zoersel Steenweg 35. Onze artisanale bakkerij is altijd open, enkel op dinsdag gesloten.
8: Proef de zon op het eilandje in Antwerpen bij Fogos. Fogos, dat is een avond vol unieke smaken in Zuid-Amerikaanse sferen. Bij ons proef je de echte authentieke churrasco. Dat is gegrild rundvlees, heerlijk bereid op houtskool. Geniet tegelijk van alle huisgemaakte gerechten in onze saladbar. Vlees en vis worden doorlopend aan tafel afgesneden en à volonté geserveerd. En vegetariërs zijn meer dan welkom. Fogos, ook voor bedrijfsmeetings, teambuildings en zo verder. Check en ontdek op fogos.be. Bordeauxstraat 7, Antwerpen. 03 232 47 23. Altijd open, behalve op maandag en dinsdag.
7: Op zoek naar de perfecte mobile home en op maat van jouw vakantiebehoeften? Bij Antwerp Motorhomes ben je aan het juiste adres. Of je nu wil huren, kopen of je camper laten onderhouden, wij bieden Duitse topkwaliteit. LMC, Sunlight, La Strada en Leica. Met onze persoonlijke service en expertise in onderdelen zoals Truma, Dometic en Thetford kun je zorgeloos de weg op. Bezoek ons op het nieuwe adres, Kerkstraat 107 in Hoevenen. Dat is vlakbij onze vroegere locatie. Bel ons op 03 315 4100 of kijk op antwerpmotorhomes.be voor een comfortabele reiservaring, helemaal op maat van jouw droomreis.
9: Ben je voor de kids op zoek naar een onvergetelijk verjaardagsfeest? Kom dan lasershooten bij Lasershooting Impact in Lier en speel een spannend high-tech spel van de nieuwste generatie.
10: We moeten met minimum 10 deelnemers zijn.
9: Vanaf minimum 22 deelnemers spelen er 2 gratis mee. Lasershooting Impact. Voor verenigingen, bedrijven en familiefeestjes. Kijk voor alle info en aanbiedingen op laserimpact.be. Mail naar info@laserimpact.be of bel nu 0494-05-5929. Je vindt ons nu op een nieuw adres. Plaslaar 38. Dat is vlakbij de Ring in Lier en op amper 200 meter van onze vroegere locatie. Lasershooting Impact.
4: Tijdens de vakantieperiode gedurende de weekdagen tweede spel aan halve prijs.

0: Garage van Staaien uit Oelichem verkoopt en repareert alle merken auto's. Wij zijn het adres voor een klein of een groot nazicht. Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.
1: En mijn duchtmaat, dat ding is versleten, versleten.
2: Hé, hey, buurman, alles oké? Okay?
3: Ja, zo erg zal uw douche wel niet versleten zijn.
4: Maar toch, bent u nu echt wel aan vernieuwing toe? Dan hebben wij van Niveka de ideale oplossing. Zo is Niveka verdeler van Sidefix. Dat zijn ideale, onderhoudsvriendelijke douchemuren. Naadloos, antikalk, antischimmel, antibacterieel. Niveka Thuiscomfort. Schoorstraat 69, Gierle. En op niveka.be.
5: Als je dakje niet meer beschermt tegen regen en wind, kijk dan eens op gcroofs.be uit Brecht. GC Roofs. Voor alle soorten daken en dakgoten. Maar gespecialiseerd in platte daken. GC Roofs is er voor nieuwe daken, renovatie, onderhoud en herstellingen. gcroofs.be. Voor een dak dat doet wat het moet.
6: Voor elke wagen en elk seizoen heeft Donkers steeds de juiste band. Banden Donkers en Continental. Uw garantie voor veiligheid op de weg. Bij Donkers liggen ruim 100.000 banden in voorraad. Donkers, de grootste keuze voor de laagste prijs. Vind de vestiging in uw buurt op onze website donkers.be. Dat is donkers met ck.be. Want banden bestellen, dat is Donkers bellen.
0: Je auto naar de haaien? Snel naar Van Staaien. Vaartstraat 188 Oelichem of garage-oelichem.be 0475 81 68 47.